afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het opleveren.

0: geld afhandig te maken. Camerabeelden leiden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Mugello Radio. De Jana is toch mijn favoriete radiostation.

0: दिल घबरा
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leiden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: किस गाह पे
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Challenge.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig doelgeving stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 weer Rotterdam richting Europoort door de beschadiging van de Suurhofbrug. 6 kilometer file. De rijbaan is nog steeds dicht en verkeer gaat nog steeds via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala La De Hey, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica winkels en juwelen.

0: De Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheur in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
3: Ujala Radio Headlines. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddeld bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: In juli bestaat 40 jaar. Niet

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalarehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar €100, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op €17,1 miljard. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen.

0: zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kaif.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: I'm Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
7: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
8: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
7: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meer 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

हाइनी तेरा कोका तेरा कुछ कुछ कहंदानी कोका एड फिल्म खानदानी शेफखाना द सेम फन जसबीर जैसी in deze heerlijke, heerlijke feel good Ghana. We blijven lekker in de Punjabi flavor. Ja, een tijdje geleden kenden we de Lamborghini song. De Lamborghini song, bekend van de Durbin. En dit is de Durbin samen met Ali Abhat en Shreya Sharma in deze hit Ghana Prada.

दूर थक ना रही The Symphon Alia Bhatt in deze heerlijke, heerlijke flavor Ghana, heerlijke feel-good Ghana latest hit song uit het jaar 2019, de Prada song van de Doer Bean. Arjehe film Chocolate, starring Anil Kapoor, Sunil Shetty, Arshad Warsi en nog meer topacteurs. In deze heerlijke bekende Ghana. Galicia zegt, hè, na Janik Q, na Janik Q, na Janik Q.

Galicia ze, hé, na Johnny Q, na Johnny Q. Heerlijke, heerlijke Ghana, de stem van Cornel Ganjewala samen met Susanne de Mello. Afkomstig uit de film Chocolate uit het jaar 2005 was dat alweer. Is wat daar bijzonder, heel Jala Radio, Ami J. Ram Kesat. Jaha, heel aap, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de gevarieerde Ghana hier op de One and Only. Non-stop mega hits, Dhamaka Ghana Kesat. Speciaal Aap Sabhi Kelie.

Uit de film Daisy Boys uit het jaar 2011. Weer een evergreen kennen. Ja toch, want ook over 10 jaar zullen we nog steeds genieten van deze kana. Allah mavekere. Toetsen mohobbete hogei. Allah mavekere.

Meretales et al, et al. En dat is nou de stem van Kunal Ganjawala. Heerlijk, heerlijk, heerlijke Ghana uit de film Bardasht was deze Ghana gebracht. Janabe Ali

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp-bericht.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34

0: bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de hoofdstad. Uzana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke...

0: Proef zeker ook onze verse bara, bakkabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 21:00 avonds. Zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 21:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujjala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujjala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujjala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
2: Wil jij Ujjala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujjala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: www.ujjala.nl. You are.
4: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
2: Ujjala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Dume, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv.

0: Bij een middelbare school in het district Tugutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Moende Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

उदास रहना चाहते हो, तुम लोग हंसना चाहते हो।

Jalalare, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uskeba Jabberjust Concert. Meervaart Lohanewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noord.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Aaska Malsam Kitna, mooie Malsam is er nog wel. Kan je hier mooi raken? Kan je het niet garm hoe je raken? Geweldig.

Huis Kip Program, Coffee Chai mee. Hamlokja, baat kunnen wel hebben. Vandaag is hij er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste keer. Ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hans en Maya baat kunnen. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien. Peesje gezien. Jee, yeah, Shalom daar ze. Bij hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heet, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes, Mangerwarke, Shamke, programma, Koffie, Chai, Mila Show. Aapke waas de ham, pees krijgen, jaha per bhi aap hai, jaise bhi aap hai, waar je ook bent. Aap Ujala Radio ko sunre hai. Een hele fijne middag allemaal. Aaj Mangerwarke programma, headlines, abhi adami aavega. हमने हाथ झुलाओ झुला दाएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higa. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Handen niet doen, begrijpen we? Kina, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Vries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine keer telkeer paisa jarge, waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujala Radio hier, aur aap sun rahe Coffee Chai Middag Show. Aur aaj ke program mein abhi hum Anand Chandrika Singh ki intezaar kar rahe hain.

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toch haast hoor,
1: haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem niet.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik stress, Hega? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Vakantiestress?
1: Moet je heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je terug.
1: Had dat een soort of kon kon kamer mee wachten.
0: Ik heb dat.
1: Dus ik was stapel kam hoor je met je gorot. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat is ook nooit goed, hè?
0: Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vlieg terugreisstress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress of nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi. Vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Ja, even. Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, oké, ietsje, die koffer moet ik nog inpakken.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadorocha liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. De boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bhi to kachahi ga soche, kijk, kahajabe, daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Kijk, kon vakantie jabe, kahabe jabe. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zoon, dat je vakantiestress toch je hoja heigen. Of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het het moment dat je gaat boeken?
1: Vanaf dat moment jouw partner tegen jou zegt...
0: Gaan we vakantie
1: van, ik wil op vakantie. Gaan we toe letje vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. En dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Dus dan moet je ruimte vrij gaan maken. En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Voor
1: de eerste beste boeken die
0: je... Nee, natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst toen mangi jana kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi hè, prijs wel mooi hè, kina mooi hè.
1: Dan ga je een beetje vergelijken, toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dat moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt... Hè,
0: ja.
1: Moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor... Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij, Aiga. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat...
1: Maak een keuze.
0: Ja, ik wil dat je nu gaat... Toet je wel, but ja, Aiga.
1: Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet ietsje hoeega.
1: Ik let om een larai hoe jij gaat bijna.
0: Serieus? Om ook chutta chutti bij hoe zeg ik, kabi.
1: Ah, ja, echt, ik denk dat ik kan je hoe je maar.
0: Ik had
1: omdat ze niet.
0: Ja.
1: Ik zei toen al, beschouwkinderetje, Johanna, ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Is een breuk. Is een breuk die kan ontstaan door
0: dus,
1: vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dingetje van zo'n Baris met hem doe je 10 dagen maar in jaar vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je aan stress hebt.
1: Nee. Nee, dan is het nog leuk toch. Maar op een gegeven moment zit je zo in, die, in dat ritme, Luid. Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja.
1: Dus als je één keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feit. Als je in Nederland bent, heiga. Zijn naam mee komt die stress behouden, Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur. Toen Jan het om manjana, bianca de kooi. Bianca de kooi, uw cultuur wat minder stressvol. Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, heiga. Je kunt niet zomaar een agenda een vergadering gaan verplaatsen. Kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arib, heb je kamkari, laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik of ik loop achter, hoor. Maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, hoor, ik heb het opgeleerd.
0: Aan opgeleerd? Nee.
1: Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, to soleer krijgen, dus to ik hele me beslist krijgen. Er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar één kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende
1: en dan
0: is
1: je
0: dat
1: binnen
0: jij...
1: 10 minuten erbij en, klaar.
0: Ja, maar het vervelende...
1: En dan voel je je voldaan. Ja.
0: Dan
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, te stress. Dat hoor maar niet girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Ja. Koffie is ook een belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Mee. Want iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Ik geluid wel moeilijk,
0: Toen gaat die bij jou kreeg een boekkartje
1: klier. Dat was een nepgeluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de Nationale Radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina.
0: Pulauri
1: bina chutney kaise
0: bani. Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa?
0: Pulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het
0: of,
1: niet.
0: Of bedoel ik ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan.
1: Koi hoi ga, John Kaat hoi ga. Maar je eet het met ketchup, met niemand matcha.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulauri bina chutney. Je kunt liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja, kan gewoon ook
1: even... Bij bara...
0: Suna, kan gewoon ook even... Pierce bano hai periga, hè?
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je. Er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat of gewoon oor. Boy, te ietsje juwakjalke.
0: Maar kun je
1: dawai bulgele.
0: Suna, ik wil een mooi onderzoek kersen. Vakantiestress kun je onderzoek kersen krijgen. Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveld onderzoek. Doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: Promoveer
0: zo, zeg.
1: Barca datratu, zeg.
0: Hoe ontkom je vakantiestress, hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vanavond...
1: Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klikaartje, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen de agressief met de luid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe Jeham met Belker en Perwin op haar lastarik. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je zeggen?
0: Kan je zeggen?
1: Ik ga een slap voorbeeld aan de. Dat let u na mooi presteren krijgen. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen.
0: Ja.
1: Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven hebben, ja?
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij
0: nee, natuurlijk
1: dan
0: niet.
1: Toch had je oorlogsmisdadiger gereken, Lloyd.
0: Ha? Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons allemaal kan weer maken. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. Of een paramaribo met machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met machi?
1: Kijk eens even, mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, machi.
1: Zijn naam is John Eger. Mosquita.
0: Mosquita, ook de mosquita. Maar machi
1: is wat anders.
0: Anders,
1: is
0: toch?
1: Wat anders.
0: Beide zijn vreselijk. Ik word een prikker, ik word een malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel mosquita?
0: Behoed, heer. Vooral John, admin John, hey, Nikeri, Koroni, kieuze baal, betaalse ik het naam mosquita. Hey. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John, toch ik kaart heb? Hoe noem je dat? Niet mosquita,
1: maar... Koronian, maar
0: die
1: zijn
0: nog... Sarmaka, Koroni, Nikeri, Medie. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: maar hoe
1: even.
0: Heet dat ding?
1: Na
0: mosquito,
1: ja.
0: Mosquito, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet.
1: Je hebt een heleboel varianten. Ja, je hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd. Man kon een deskundige zoenen, hoor je.
0: Ja.
1: Dus stuur ons even die
0: namen. Koroniaan of Kito Nikeriaan, ja, dat weet je toch? Ze hebben ook kamtieren, maar Sarmaka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Of pani dheerba, stilstaand water. Daar kreeg je dat soort dingen van,
0: ja? Dus,
1: hoe heet dat ding aan jou?
0: Nee, maar deze was gevaarlijk. Deze was
1: die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Ze echte bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè? Aan de ene kant heb je iets wakker. Ik ben even de naam kwijt.
1: Lloyd, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmaka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet.
1: Ze weten het al, Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord wel aanwezig. Ze gaan je helpen zometeen.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Tuljana Petopa, de voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig was.
1: Eigenlijk hebben ze het te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij is Spijlim gebruiken, Blauwbeer gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan. Ja.
1: Sapkooi Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, ja, TikTok, Arnhemikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toch? Wat jij er iets uit?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding. Mampira. Mampira, die zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustani je naam, Piba. Gutni of Gutni.
0: Okay,
1: we gaan zometeen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik wil Hindustani je naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die Mampira waren wel vervelend hoor, echt serieus. Die waren echt
1: maar Hindustani me bhi ego naam ba chaloi.
0: Ja, Hindustani me naam.
1: Jini che jwan raha, bara vervelend raha yaar.
0: Ja.
1: Maar tu hume aflaikar dewe yaar, dus Mosquita loit.
0: Mosquita, ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha?
1: Kahan sa naam hai?
0: Nee, ja, in Nederland bhi.
1: Kahe ke Nederland mein yaar, Nederland mein kahan Mosquita ba?
0: Ham, jahan ham rehla, maha bhi bhi ego riba hai gaya, slow hai gaya.
1: तो जंगल में रहना जंगल में मंगल
0: दस तो सोमरवा में नेलम में भी कावले मस्किटो और यहां के मस्किटो ने prikken erin, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij dus slaapt, ja. Wacht even, dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja. Maar nu niet meer. Serieus? Nu niet meer.
1: Abham, Je wordt beschermd.
0: Dus ja,
1: okay, Iron Dome.
0: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
1: Zo nu wel een luid keer door hier te lang, want die man heeft de Iron Dome. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil hoor. Iron Dome.
0: Ja,
1: nee, maar in Suriname, hè, luid. Ging je ook met de flit? Met de flit werken?
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je flit, wat?
1: Ja, dat mia kushna jane yaar. Hi boy, mika.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
1: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
0: Hoe kon je daar? Is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: Alle mensen die nu luisteren, luid.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale, want ze zei, tatu bakraba te Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna, boitik het me, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het me, janik, jahi wat een flit is.
0: Zait, ja, Suna, ham na janil kuchi jwacha.
1: Sunne walo, priye sunne walo, bhaiyo bhaino. Deze man, Lloyd Mahabir, uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik kom uit Suriname.
1: Weet niet wat een flit is.
0: Ik betwijfel
1: of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is.
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan zoeken.
1: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
0: Ik weet het echt niet. Ik ga het vertellen.
1: Dus bij les aan naam, hè. Dalle 5 baje.
0: Ham
1: na nikai baje mosquito na avat racha 6 baje of zo.
0: Wat flit was? Was zo'n gekrulde groen ding, bedoel je?
1: Nee man, hey. Dat is wat anders. Dat is om rook te maken.
0: Oh ja, inderdaad, ja. Oké.
1: Hoe ik rook.
0: Oké, ga maar door met je verhaal.
1: Son.
0: Is dat echt serieus? We praten nu over flit, hè? Oké, okay,
1: ha. Ja, zo is het. Je kan aangeven. Je kan haken. Nee, we zijn in Suriname beland.
0: Ja, dus we zijn weer in Suriname beland.
1: In Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik had Moria mee, hamna ni kaap haile, maar ik... Kuch kon het draad tot gulalba.
0: Boeddhi bharvast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven, klaar.
0: Ja.
1: Iedermeer na jane pahile ke baat. Schrijf
0: wat je bhar ja hebt, dan niet je kan niet delete keren.
1: Dus, jab ab aame maachi ke samai, arre, ja. Maskita ke samai,
0: ja.
1: In Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zijn, ja, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga.
0: Udhiaiga.
1: Een paar uur lang koop Udhyay. Daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters... Je weet wat shutters zijn, toch?
0: Ah, shutter, ham janila. Dat weet ik.
1: Ham sochi, uchi, dan moet je je shutters dichtmaken. Dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen... 95% niet meer binnen kan komen.
0: Ah, dat is al behoorlijk wel veel, 95%.
1: Best wel goede bescherming voor Suriname, zo begrijpen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen Begon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Hamna niet middel welke naam kon je hier. Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding...
0: Yeah.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Yeah.
1: Dus ik go koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Yeah.
1: En dan vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
0: Maar
1: die
0: ja,
1: gaan dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
0: Ook zo heb je durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban karie, sapskoj ban karie. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, moskita's.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakla, hè? Dus de 1 uur, 2 uur toen flit kerdi, hè? Soete se pahle, en aardbeer je soete loit, dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat denk ik nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit.
1: Hamlok flat geur, zei hamlok en moerik gaan helpen. Nu weet ik het.
0: Ja.
1: Komt het door.
0: Daar komt het door.
1: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
0: Chidwakke naam heet Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
1: Kutki, juist.
0: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
1: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
0: Ha, toen Kutki bolleren.
1: Hem bolleren, hè?
0: Dekke, door. Dan moet je kamer hè. Ursula bhi bole kutki.
1: Ham kamti flat mein sutle. Tu jada flat mein sutle.
0: Ursula ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt utki. Nee, niet utki, kutki. Ah, hè. Flat
1: kon een dusse chij balai.
0: Hamar Muhammad se kabhi kahi verkeerd woord likh gaya. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jaise ki ek khabar hum padh rahe over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jaise ki banana op heel, avocado op heel, groenten en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolivies producten, maar vriesproducten. Jada importeren hun in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe delen.
0: Gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Je nieuw... Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kuch uschaiga.
0: Suna, jane ke chahi kitna hum log dheer importeren.
1: Dus, so, Nederland mein kunchi hovega. Nederland mein hove droifi.
0: Ja.
1: Appel, peer.
0: Oira.
1: 10 go fruit hovega.
0: Oira.
1: De man hap next moro.
0: Next.
1: Amua jo nam khaili sabere, kaha se aile ba tu sochega?
0: Aile hega Corsica.
1: Ananaswa jo nam khaili ba tikalnia, kaha se aile?
0: South America.
1: Bananua John Aile, kahan se Aile?
0: Zuid-Amerika.
1: Denk je dat in Nederland groeit?
0: Nee, natuurlijk
1: Nederland
0: niet.
1: Mego Bakuana hovega jaar.
0: Ik ook Bakuana.
1: Als dan deze met hem lo krehila.
0: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen.
1: Maar importeren is goedkoop toch voor ons?
0: Haar, moeten hè.
1: Allee ja, Nederland met paisa bharal ba. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
0: cocaïne.
1: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht wat me bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
0: Ab ham jani ki Nederland kahe ke na dhani hoi gele ga.
1: Jan gele to?
0: Ab jan gele.
1: Chori chapati me mijn nummer 1.
0: Rafi bolle hè over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Adamien, ben je
1: stress gereden? Maar apen bad van batai. Maar apen bad batai, Igor. Privé bad.
0: Ha, privé.
1: Bhaiya. Bhaiya, bhaiyo, bhaino. Maaf kar die hem. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
0: Serieus, 32 kilo?
1: 32 kilo, hè, bhaiya.
0: Maar kun je toe lejaiga? 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
1: Lejaila o laila. Or Ecuador, zeg maar. Ai, boy, nee.
0: Dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van Marike. 20 kilo, zei dat dan dat jij hoeke, dit, dat, bla bla bla. Jij touwleke van tevoren.
1: Zijn ik het naar Larai geweest, Lloyd? Mappe Schipholpe of Sanderijpe? Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toen we al in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
0: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ai. India, India de kakerega, Lloyd.
0: India kakerega, kaker India.
1: India, wacht hier. Hamna maila beledig kreeg ooit gechat, dus ik moet dat even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admirega.
0: Ja.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jun dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook een economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaar staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in aanval op de derde.
0: Atja, dieren.
1: Duitsland kapitje had hij dega.
0: Auto sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik heb barka macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, Bram, mooi zijn uitleg, kereltje. Echt waar.
0: Dan boleto, toch het je geen dossier kreeg. Meervaart toe jurkel het, toch ik had geen kreeg.
1: Dossier kreeg. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
0: Suna, salwa bhar jayega. Hem gratis bolde die Aiken Mikhatin.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali samanke
0: paisa bhari periya. For the rest, gratis.
1: Consult is gratis. Or nooit haat taki wa, sab koi ke. Toe haat ke rekha taki hai loit aur bata ye sab koi ke. Ki okar haat mein kaun chili khalba.
0: Ja.
1: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
0: Ja.
1: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport.
0: Sport.
1: In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met hora mooiba, cricket met hora se mooiba. Maar hoe me ego Nederland jit jaiga soms samanke? Etike des, toch? Jahan pe nummer 4-5 pe haiga o sport wa, kabhi-kabhi Nederland se jit jaiga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate, hebben wij niet kon kunnen met jou, sap me slecht.
0: Ja, sap me slecht.
1: Dus in denksport zijn ze nog oké.
0: Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Kooi, admibole,
0: sport. Oh, een sport, ja. Sport, hè?
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, ze zijn
1: toen
0: niet
1: goed in wielrennen. Toen India met de glik, kon je een racefiets. Toen heb je de En die had ook geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus,
0: ja.
1: Keertje laat wegen, man, bij zich. Jonathan, een beetje kushna haiga.
0: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan hem je ook hebben.
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bicycle. En die heb je verkeerd mee bijna, hè, normale bicycle. Mensen klopt. Rijden door op een scooter of een brommertje of ja. een auto.
0: Ja, toek, maar geen weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij je. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij zijn griep, vooral jongeren, bij zijn griep, ja, trouwens.
0: Op de fiets en zo.
1: Maar later niet meer. Ze hebben een brommer toch? Brom.
0: Kan die hebben de fiets hier zijn naam?
1: Zijn naam is Janneke bij zijn griep, ja, wees uit. In die brandende zon.
0: Oké.
1: Alleen maar bakkernis.
0: Oh, haar, hè? Ja, dat klopt.
1: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon. Hoe klopt Stasheroen, John? Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt namen. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan. Maar ze zeggen van zo, we gaan het in India organiseren. Die mensen, dus dat is wat naar Barca gaat. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg. En dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd. Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij Sigrid Akker, wielrennen gaat in.
1: Omdat anderhalf miljard aan Mieren heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van anderhalf miljard mensen. Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen. Voor India afnek mange manifesteerkeren op via sport. Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, maar ja, goed, wielrennen. En dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van het sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar.
0: Ja.
1: Tijdens zo'n week. Hè?
0: Ja.
1: Kon je de stadion daar fietsen krijgen? Natuurlijk, namelijk pak later op. In die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen, waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja.
1: En die met Napa is hij.

0: is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Ja, makkelijk van Groningen.
1: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
0: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar dat staat India op 5. Hoisakega.
1: Ja.
0: Oké, okay, maakt niet uit. Maakt niet uit.
1: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
0: To patat kaiga.
1: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik haaien patat?
0: Maar zonna, patat me, vind ik hoor, naarmate ik ouder word, waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe, forever young, wat er looit.
1: Ah, zeker,
0: maar
1: zeker.
0: Ik kan niet een hele portie patat meer eten, ik vind dat niet lekker.
1: Oh, hoe kan dat?
0: Een geile halve portie, of een kwart.
1: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
0: Ik denk dat ik verzadigd ben.
1: Maar toen kon je wel
0: logica hebben. En ik denk dat patat me heel snel verzadigd. Hamlobikarela bakwa. Bakwa kaike.
1: Maar hoezo?
0: Awara.
1: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die.
0: Patat... Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
1: Dus naarmate je ouder wordt.
0: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten, vind ik niet meer lekker. Ik ga ze kiezen, maar ik vind het niet lekker.
1: Oh.
0: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee.
1: Ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
0: Nou, dan heb jij een probleem nu. Want
1: probleem.
0: Er komt slecht nieuws aan, hè?
1: Er komt slecht nieuws.
0: De zomer was zo droog, luid, huh? In Nederland.
1: Kie patat,
0: in Europa, maar zeker.
1: Kie aardappel, probleem.
0: Patatoorlog, hoor. Patatoorlog.
1: Zoen.
0: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, ja. Die porties, ja. Die gaan kleiner worden.
1: Omdat oogstwa kan tip halva.
0: Dus prijs wat jij is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed.
1: Ja.
0: Ik ben voor kleinere porties trouwens.
1: Ja, maar je betaalt wel net zo.
0: Je betaalt hetzelfde,
1: maar die portie wordt. Dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan.
0: Krimflatie.
1: Maar hoe kan dat nou?
0: Zelfs patat met krimflatie.
1: Maar dat is toch erg? In het begin van het jaar zeiden van zo'n Trunja, alu sastahega, wagara, abtuwolehe, krimflatie. We gaan nu minder. We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
0: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
1: Aardappelen gratis met mielen te gaan.
0: Ha, maar op aardappelke prijs wat chagriga. Beter hem ook lele die ik gevraagd waar kan het haar looit.
1: Ab bedde ti hem ook maar bijzaken.
0: Is zo groot en refill gratis.
1: Ja, en ook persoonlijk.
0: Dus je eet en je drinkt, het nant heer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
0: Omdat portion. Hanto or portion barka hai ga.
1: Ja.
0: Ja, tahap is snack. Je wordt ermee dood.
1: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè? Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
0: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
1: Ja.
0: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, luid. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik, wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
1: Je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
0: Die bedoel je waarschijnlijk. Maar prijs wat, een kleine blik.
1: Ja.
0: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed kamtie. Dus dan denk je van ik koop toch die grote blik.
1: Ja.
0: Want kooi ze baardleben. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je.
1: Nee.
0: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
1: Ja, man. En dan denk je van.
0: Hè?
1: Ja, dus
0: herken je het?
1: Ja, ik herken het. Maar patat wel, dus dat vind ik wel lekker.
0: Petwa tutak, na?
1: Ja, maar petwa. Normaal, ja.

0: Het wel normaal hier, dus ja.
1: Toen vind ik erega.
0: Ja.
1: Hamel lag je goed twee link, maar deze.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust eten.
1: Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kan ik het zeggen?
1: Je moet voor de spiegel gaan staan. Abbe carriertje, abbe donho jij gaat koffie.
0: En dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Ik dacht al
1: je moet voor de spiegel gaan staan en dan ga je 90 graden draaien.
0: 90 graden?
1: Je moet
0: niet
1: in de spiegel kijken. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is je. Als je echt een buiktest wil doen, alle mannen die dit durven, en vrouwen trouwens ook.
0: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan en dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar, Joluca Berefi.
0: Ja. Zullen we wel op de langste mensen gaan toetsen? Kon je checken, Rikke? Dus ja, oké.
1: Dan zie je een hoedje. Dan strik je een hoedje.
0: Dus dan zie je je buik omvang dus.
1: Als je recht vooruit kijkt, denk je, ik val mee, man.
0: Ja.
1: Het valt nog mee allemaal.
0: Maar in draaien
1: draai je 90 graden, denk je, Tamasa, je schrikt van jezelf.
0: Bonnetjeli, ik ga het rotje bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
1: dus
0: elke dag lopen.
1: Dus hoe je gaat door voordeel mee, Baloid.
0: Ja.
1: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel, gezondheids... gezondheid gaat die patatwa chotauina, omdat ook stwana mooi raakt.
0: Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met alles moet je ook Tora zijn kijken, naar dit zijn kijken. Want Hamlok biedt dan niet haaibartit. Dus wij willen, als we een bordje behaad Hamlok Emil, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten. En
1: dat, hey, dat voor is jezelf nog nooit. Doe appen over met je helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
0: Ja.
1: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Verschillen zijn. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Lekker het, hè?
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik hoor op. Nooit.
0: Dus
1: maar bij jou is het heel normaal om 3 keer te vragen.
0: Nou ja, zeg 3 keer.
1: Atja 2 keer. refill op refill. Kijk, maar daar zijn verschillen in.
0: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kijkwa banaila.
0: Je doet me nou weer kijkwa.
1: Ai, mooi.
0: Hoi je,
1: tikken.
0: Ik ga die hoi je, mooi hoi je. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid.
1: Ka,
0: maar komt die ka, dhena ka.
1: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
0: Ja.
1: Ego patat ke niye, doi jane khaiye om een masse. Agar hoi seke 3 go khaiye.
0: 3 go.
1: Dan nie se ka. Je bent al... Toke, ik wil hele patat nou hoef kijken. Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
0: Door de droogte.
1: Denk aan de boeren. Denk aan de boeren. Dus thorasse kan die kreeg. Trouwens...
0: Ja, bol.
1: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want hem niet gebar wat ik heb hemelijk kerpap in Kina.
0: Gebar wat?
1: Europa... waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Peer Chinois.
1: Rot je bericht van op eigen. Zo'n Amerika met kon je hoeven. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa John Chachkar. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Hamlok ik haar mee, ik wil dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
0: Nee.
1: Van de hand doen?
0: Nee.
1: Ik wil mooie auto, het is ook mooi. Hè. Dus dan denk je van, als je dieselprijs wat, dieren weer normaliseren.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer redden.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Ah.
1: Dus die elektrische auto, doe je elektrisch aan mij, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook er prijs, ook er benzineprijs, wat behouden is net zoveel als...
1: Ook een naam hem badal deli, Burhua.
0: Burhua, maar het is niet Sanil, hoor. Het is niet...
1: Sankal, hè.
0: Sankal. Dus hoe 80 jaar hoe je. Maar als je 80 bent, alle boerwa zijn zo nee, dit is een boerwa ook, zo nee, dan kwaad naar leer. Maar als je dus die leeftijd bereikt, dat is niet hier, hier is een kalholjaar.
1: Maar die boerwa wel pagelijk hebben, echt waar.
0: Oké,
1: hem ook zo roek alleen bhai ze, bhai.
0: Meneer.
1: Bhai ze degradeer bhal meneer.
0: Meneer.
1: Ab degradeer bhal na boerwa.
0: Boerwa.
1: Oker baat hoiga crimineel. Oker baat hoiga chorwa.
0: Nee, chorwa, ab hij is een chor hoiga.
1: हां मां हम लोग खतरा करेला चीज बात तो धीरे धीरे
0: या, या, या, या, या,
1: मैं कई बार वो बखोन सैन यार भाई या, लगे हम लोग शुरू कर ली
0: भाई से तू देख रहा देर हुई धीरे धीरे कहां पहुंचेगा
1: मनेर हो गए मनेर हो गए मनेर के बाद अब हो गए बुढ़ाओ मादी बुढ़ाओ दी दी स्टोर द हेल वर्ल्ड एक्ट वार इन एलेंडर
0: एलेंडर
1: इतना प्रॉब्लम हैगा मेंस कुन नीट रोंड कोम एनर्जी प्राइसेस सैन तो हो प्रोडक्ट वर्ड तो हो
0: मैं एक एक जगह से सब चीज हो सब सा मेस्ट दिंग इज दिस होएगा Maar ja, goed.
1: Brouwa, ik naam hem Badle Mangila Pirat Chaloid. Chapraha.
0: Chapraha.
1: De Chapraha uit Amerika.
0: De Chapraha uit Amerika. Oké, we gaan afsluiten nu.
1: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
0: Ja.
1: Chinese spionage. Toke Chinoake auto na, toch? Na. Na. Na. Na. Toke na. Vijay Keba.
0: Vijay Keba, hè?
1: Ja. Jij heeft een hele, echte Chinees.
0: Ook als jij zou aanrekenen, want je noemt van tevoren dik, zeg ik, kakere, kanakere. Ja.
1: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitser, ik auto maar, ook een Chinoak auto maar. Rijd niet meer in die Chinese auto, want die Chinese auto kan een bom zijn.
0: Ja.
1: Een bom.
0: Okay,
1: een bom.
0: Hoe snel weg, Peter, hij gaat ook een stopker die opeens.
1: He? Hij kan tot ontploffing worden gebracht op
0: ook
1: afstand
0: dat, ook dat
1: door
0: nog.
1: Chinezen. Het is een rijdende bom.
0: Een rijdende bom. Dus heb ik er wat op, hè?
1: Zoals ik het naar bom heb gegeven. Kijk op BYD, chalega, seeker, chalega, bij die kaka. Het zijn allemaal bommen, luid.
0: Ja. Maar brandweerkazerne met ego chor, ja, chori kerel. Waarvoor zou je...
1: Ik ben normaal aan het metro chori kariga.
0: Wat doe je in een brandweer...
1: Ik ben chor gaat chori doen.
0: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
1: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kan hoe kaarten ke chorwa ke baat
0: hoe? Oh, dus hoe kaarten gaat in dit
1: soort. Gereedschappen ook in nodig waba.
0: Ah,
1: en het ligt voor het oprapen daar. Ja, dus de kassa aan bam.
0: Ai, en het is... Maar ze chori kere, doe ze jaha chori kere gaat in. Hai boy.
1: Hoe chori kere gereedschappen om chori te kunnen doen.
0: Ai,
1: het is een gereedschap voor hun.
0: Ja.
1: Praxis met namile, hoe gereedschappen. Omdat toch gaan mamen, dus brandweer kassende me ligt het voor het oprapen. Dat is echt aneet hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali-viering.
0: Ja, 1 november Diwali.
1: 8 november Diwali Rahiga.
0: Ja.
1: Ose pahile Navratri Rahiga natuurlijk.
0: Ja.
1: Even voor de mensen die denken van, kaise heetje joa precies.
0: Aha.
1: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
0: Doorgeven.
1: Jone Dudhana rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jayi aapan pandit se batia liye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij li bati bhi. Navratri rahiga isal. Sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober. Naumi rahiga. Dinedin. U einde hoiga. En sabere dus in de ochtend, met vrat in de ochtend dus. Oro okar baat rahiga dushehra, Vijay Dashmi, jonke bolle lega loit. O rahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi, Navratri rahiga isal. En direct okar baat natuurlijk, 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november, ke zondag, ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka met kaske met fakkeloptocht. Sabkoch, tu aye, tu long hamlo ke saad manaye. En, nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John haiga, John bhajan gawega, जोन मांगे हम लोग के दिवाली अब तक में मई चले
0: भजन समाज
1: मैथ मैथ संग ऑफ डांस ऑफ दट सो दिंग है मेल्च आन लोप मैं तो उस मई मैं तो ढोलक मैं वत दन ओक मैं संग हम लोग खलौज से कर देवे दत वो तय दस दो अब तक दत कुन दून लोइट अल अल अल लोपन दस है दत वो खलौज है म्यूजिक इंस्टॉलेशन एंड Een paar mensen die dat zouden kunnen, of het een Nari Samaj is. Iedereen, hamsap kon ik niemand randela om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, of kon groep toch hij jouw keuze. Loop met ons mee, de Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari Sowega, mooiste Hovega, or mooi hamlok Karija dire dire. Dus leef, nou ja, doe mee met ons.
0: Ja,
1: Leut.
0: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand Hega, vrouw, Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
1: Nee, maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Leut. Toen ben je verkeerd, bolde je wat aan niet samen jij verkeerd. Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ook de vrouwen.
0: Ook de vrouwen, ja.
1: Dus kunnen lerken, kunnen samen hoi, kunnen school hoi, kunnen basisschool hoi. Ik weet het niet. Kon groep hoi, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je autor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
0: Zeker. Zeker.
1: हमने नहीं घंटी तो कहीं बजावे हमारे खाती
0: घंटी ना बजा
1: हमारी घंटी बज जाएगा तो उस उजाला के फेसबुक पाखी ना देख सकेगा लोहित कि कब कौन चीज होएगा एक पकत इवेंट्स दरबै संजय जोधा
0: या
1: संजय मौसमी रहेगा बै इंद्रो नील रहेगा बै रविंद्र सिंह बेदी रहेगा दरबै सत्य माता दीन रहेगा दरबै Hoe gaaf, hoe leuk. Leut, en Avishkar Orchestra rehiga saach aur sangeet par. Aur presentatie rehiga Sudhir ke haath mein.
0: Ja.
1: Aur 1 november ke rehiga Amsterdam mein. Otoke aavik chahiga. Khasin lekar aiye. Ladkan ke leke aiye. Jone ladkan bhi in aanraking aave. Met onze cultuur, met onze leuke dingen. Leke aiye. Na gharre chhoor diye. Speciale oproep.
0: Ja. Ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kien ze krijgen.
1: Toen zei het al, aange kien niet, aange bij het
0: hier. Aange kien niet, aange
1: bij het hier. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
1: Bye, bye, bye.
0: Je had de gabenis toen heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aatja met Paasbeje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Nee, niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Hoor je? Toen hebben we herhaald om 5:00 en s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zijn hier.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein. Sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Ujala Live.

You are. Ujala Radio Headlines. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala's.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En 2 kilometer file op de N217. Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Dujana hit toch? Mijn favoriete radiostation.
3: Dielse dieltuk Ujala Radio per. Up ye song. Ujala Radio. Dujana hit toch?

You are Ujala Radio Headlines. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En de Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo

Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen, 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten oponthoud. De N348 Ommen richting Raalte, tussen Ommen en Lemmerleveld, 10 minuten vertraging door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio Par.

You are. Ujala Radio Headlines. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaish aap de sakte hè. 15 vermaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. And you are listening Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting.

Ja, de Beery mashup van Rani de Tai. Ja, hij begon met de soundtrack uit de film Onkra. Beery Jelele Jigere Zepia Jigere Maburi Agehe. Ja, de geweldige stem van Rani de Tai in deze Beery mashup gun. Ujana Radio Hensunualo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze mooie dag. Geniet van alles wat deze dag met zich meebrengt. En zet tussendoor ook je radio een stukje luider, want je gaat genieten.

Dat is niet meer weg te denken. En dan heb ik het over Kanika Kapoor. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het natuurlijk hier bij Ujana Radio. En op zo'n dag als vandaag hoort Atiba Slim natuurlijk ook in de playlist thuis.

prachtig. De stem van Atif Aslam. Mujhko sunaye deti hai, ye kaisi khamoshi hai. Ja, is afkomstig uit de film Prins. En dat was alweer in het jaar 2010 met onder andere Vivek Oberoi en Nandana Sen in de hoofdrol. Ja, die destijds een serieuze heupblessure opliep waar ze maanden van moest genezen. Ja, Kaboli, deze dingen gebeuren tijdens een filmopname. Ja, ze kunnen niet altijd worden vermeden. Ja, we gaan op de romantische tour met de semi-squad.

You are. Ujala Radio Headlines. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indroniel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per avondticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knopend de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Hehe, Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Aaj ka mausam kitna mooi mausam hai suno wala. Kan yahan bhi mooi raha? Kan yahan bhi itni garam hui raha? Aaj geweldig.

Housekeeping programma, Coffee Chai mee. Hamlok, ja, een baard kunnen wel hebben. Vandaag is het er wel in de studio. Hè? Ja, want dat is wel een vereiste keer. Ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamse en Maya baard kreeg. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio Kazri, Peeske Zerehe. Yeah, Shalom Darse Bajan. Mijn hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heet, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes, mangerwaarke, shamke programma, koffie, chai, middagshow. Aapke waag se ham pesh kar hain, jahan par bhi aap hain, jaise bhi aap hain, waar je ook bent, aap Ujjal Radio ko sun rahe hain. Een hele fijne middag allemaal. Aaj mangerwaarke programma, headlines, abhi adami aavega. हमने हाथ झुलाओ झुला दाएगा कि हमार खातिन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Handen niet te doen, begrijpen we ook niet, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Fries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujjalan Radio hier, en aan het zoeken koffie, chai, middagshow. En aan het programma hebben we Anand Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय मेरा शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम हैं वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोमा यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont. Kan hè, kan hè, kan hè. Dus ja. Je hebt trauma, toch een hoogje eigenlijk. Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. He? Ik ga er gewoon van aan de hoogste kijken. Ujala Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenie Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujala's Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anand natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कमाल।

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast het, toen kan haast het, hoor.
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem niet.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress heen gaan? Vakantiestress?
1: Hoe ik stress heen gaan? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen,
1: mensen,
0: hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Vakantiestress?
1: Moet je heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: had
0: je terug.
1: Dat
0: gaat
1: dat een soort of kon kamer mee wachten.
0: Ik heb dat
1: dus. Ik was stapelkam, hoor je met je gorot. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat is ook nooit
0: stress,
1: goed, hè?
0: Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vliegterugreisstress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress of nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een... In een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van... Oké, heb je ietsje joaquin, ik heb ietsje joaquin, ik heb ietsje joaquin, ik heb ietsje joaquin. Die koffer moet ik nog inpakken.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadorocha-liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt... dan moet je heel veel dingen opleveren... voordat je weg kunt gaan. De boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bhi to kachahiga socha ke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet... online, ki kon vakantie jabe kahan pe ja. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zoon, je vakantiestress toke hoja heiga, of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het het moment dat je gaat boeken? Vanaf dat moment
1: dat jouw partner tegen jou zegt...
0: Hame vakantie pe ja.
1: Ik wil op vakantie. Hame to lechal vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. en dan moet je vanaf dat moment... ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk.
0: Dus
1: dan moet je ruimte vrij gaan maken. Dan moet je ruimte vrij gaan maken. En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Toch,
1: voor de eerste beste boeken.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst de mangi jana kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi. Prijs wel mooi.
1: Dan ga je een beetje vergelijken.
0: Ja,
1: A, B, C. Dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon walijai.
0: Ja.
1: Oké. Dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé,
0: boeken lekker.
1: Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dat moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt... Hè, moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor... Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat...
1: Maak een keuze.
0: Ik wil dat je nu gaat... werkelijk. Toet je wel wat ja,
1: zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen. Geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet die jouw hoega.
1: Ik let om een larai hoe jij bijna. Ja,
0: serieus. Om ook chutta-chutti bij hoe zeg ik, kabi.
1: Ah ja, echt, ik denk dat ik kan je hoe je maar.
0: Ik had
1: dat ze niet.
0: Ja.
1: Ik zei toen aan, beschouw ik een ritje, Johanna. Ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Is een breuk. Is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dat je van zo'n Baris met hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je stress hebt.
1: Nee. Nee, dan is het nog leuk toch. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Luid. Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja.
1: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feiten. Als je in Nederland bent heigen, zijn naam mee komt die stress, behouden, Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur, toen Jan het om manjana, bianca de kooi, hoe cultuur wat minder stressvol. Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, je kunt niet zomaar een agenda een vergadering gaan verplaatsen, kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arab, hij je kamkari, laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik of ik loop achter, hoor. Maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, hoor, ik heb het opgeleerd.
0: Gaan opgeleerd? Nee.
1: Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, tu soler krijgen, dus tu ikele me beslist krijgen. Ja. Er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende
1: en dan
0: is
1: je
0: dat
1: binnen
0: jij...
1: 10 minuten erbij en, klaar.
0: Ja, maar het vervelende...
1: En dan voel je je voldaan. Hè? Ja. Dan voel je je voldaan.
0: Ja. Dan...
1: Alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, te stress. Dat hoor maar niet Girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Ja. Koffie is ook belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Mee. Want ja, iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Ik geloof wel moeilijk, Bi. Toen
0: gaat die bij jou. Een boekkartje
1: kleren. Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer. Het koffiemoment op de Nationale Radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina.
0: Pulauri
1: bina chutney kaise
0: bani. Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhai ga ganwa?
0: Pulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet het niet.
0: Of bedoel je ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan.
1: Koi hoi ga, John Kaat hoi ga. Maar je eet het met ketchup, met niemand matcha.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo chillen. Pulauri bina chutney. Je kunt liever zeggen bara bina chutney kaise bani.
0: Ja. Ganon
1: hamlok. Bij bara.
0: Suna, ganon hamlok even hier. Pierce bano hai periga.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je, er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat, of gewoon oor. Boy, te ietsje wakjalke,
0: ietsje wakjalke.
1: Kun je op een dawaai boelgele.
0: Ik wil een mooi onderzoek kersen. Vakantiestress kun je onderzoek kersen krijgen. Is een mooie...
1: Ujjalas, Maaiveld onderzoek. Doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: Promoveer
0: zo, zeg ik.
1: Barca datra toe, zeg ik.
0: Hoe ontkom je vakantiestress, hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag
1: hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klikaartje, en dan moest ik meteen aan jou denken, van mensen met mentale en sociale problemen vertonen vaker agressief gedrag en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja, als je traumatische ervaringen hebt opgedaan, kan je wel agressief worden. Vooral als het om financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen de agressief, Mateloid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe jeham me belker hem terwijl op haar dat zareke. Dan kun je ook geen boete krijgen. Inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je zeggen?
0: Kan je zeggen?
1: Ik ga een slap voorbeeld aan de. Dat let toe, na mooi presteren kregen. Kon het erin. Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen. Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... wat houdt over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven hebben, ja?
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken.
0: Nee, natuurlijk
1: niet. Dan hadden we toch een oorlogsmisdadiger, Hekeloid.
0: Ha, hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons maar kan we maar peren. Toen gevaarlijke dieren, ik heb Maratre. Of een Paramaribo met Machi Maratre. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Kan je ze willen? Mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger.
0: Mosquita. Mosquita, ook de Mosquita. Maar Machi is wat anders.
1: Machi is wat anders.
0: Ja, maar beide zijn vreselijk. Ik was een prikker, ik was een malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral John, admin John, hey, Nikeri, Koroni, kieuw ze bouwt, betaal ze een keer na moskita. Hey. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John, toch een kaart heb je? Hoe noem je dat?
1: Niet
0: moskita,
1: maar...
0: Maar die zijn
1: ook... Sarmakka,
0: Koroni, Nikeri, dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: maar hoe
1: even.
0: Heet dat ding?
1: Namaskito,
0: Maskito, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet.
1: Je hebt een heleboel varianten. Ja, je hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
0: Ja, Uchi,
1: je
0: wel Udiharen.
1: Man kon een deskundige zoenen, hoor je zei. Dus stuur ons even die namen.
0: Ja, Koroniaan of Kito Nikeriaan, ja, dat weet je toch? Ze hadden wel kamtieren, maar Sarmakka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Of pani dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen van je. Hoe heet dat ding, joh?
0: Nee, maar deze was gevaarlijk.
1: Deze was die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Zeg echt de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Aan de ene kant heb je iets wakker. Ik ben even de naam kwijt.
1: Lloyd, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmakka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet.
1: Ze weten het al, Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord wel aanwezig. Ze gaan je helpen zometeen.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Tujan heb het op.
1: Ja.
0: De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig was.
1: Eigenlijk hebben ze het te vroeg gepikt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hé, hij is Spijlem gebruiken, Blauwbeer gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan. Ja.
1: Snap je Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, ja, TikTok, Arnhemikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toch? Wat jij er iets uit?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding. Mampira. Mampira, die zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustanische naam hebben. Gutni of Gut. We gaan zo meteen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik wil Hindustanische naam hebben. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die mampira waren wel vervelend hoor, echt serieus. Die waren echt vervelend.
1: Hindustani me bhi ego naam ba chaloi.
0: Hindustani me naam. Kleine
1: jini che jwan raha bara vervelend raha yaar.
0: Ja.
1: Tu hame aflai kar dewe yaar. Dus mosquito loit.
0: Mosquito. Ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha.
1: Kahan sa naam hai?
0: Nahi, yahan pe in Nederland bhi.
1: Kahe ke Nederland mein yaar. Nederland mein kaam kitna hai.
0: Hum jahan hum rehla, wahan bhi bhi ek riba hai gaya, slow hai gaya.
1: Toh jungle mein rehna, jungle mein mangal.
0: Dus so marwa mein Nederland mein bhi kaule mosquito aur yake mosquito je prikken kare, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt, wacht even, dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe.
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer. Serieus? Hoor. Nu niet meer.
1: Ook met de flit. Met de flit werken.
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je flit, wat?
1: Ja, dat mia kushna jane yaar. Hi boy.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
1: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
0: Hoe kon je raar? Is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: Alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale wat ze Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna boitik het me, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het me, ik zei wat een flit is.
0: Zeit, ja, Suna ham na janil, ham na janil kuchi jwacha.
1: Sunne walo, priye sunne walo, bhaiyo bhaino. Deze man, Lloyd Mahabir uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik kom
1: maar
0: uit Suriname.
1: Hij weet niet wat een flit is.
0: Ik betwijfel
1: of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is?
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
1: weet
0: zoeken.
1: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van, Je kan aangeven. Je kan haken. Nee, we zijn de Suriname beland.
0: Ja, we zijn weer in Suriname.
1: In Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik had Moria mee, hem naar die Kaap helemaal. Maar ik. Kuch kon het draad tot Kulalba.
0: Boeddhi barbast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven. Klaar.
0: Ja.
1: Iedermeer na jane pahile ke baat.
0: Schrijf wat je bhar ja hebt. En dan denk je, ik kan niet delete keren.
1: Dus, jab aave maachi ke samai, maskita ke samai, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zeggen, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga. Een paar uur lang koop Udhyay. Daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters... Je weet wat shutters zijn, toch?
0: Ah, shutter, ham janila. Dat weet ik.
1: Ham sochi, uchi, wana janila. Dan moet je je shutters dichtmaken. Dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen... 95% niet meer binnen kan komen.
0: Ah, dat is al behoorlijk veel, 95%.
1: Dat is wel goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
0: Ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen bagon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Hamna niet middel welke naam komt hier. Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding...
0: Yeah.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Yeah.
1: Dus ik go koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Yeah.
1: En dat vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
0: Maria,
1: die gaan dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
0: Ook zo heb je durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban karie, sapskoch ban karie. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquito's.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakla, hè? Dus de 1 uur pahile, 2 uur pahile, toen flit kar die, hè? Soete se pahile, aur 8 je soete loit, dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat denk ik aan nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit.
1: Ik heb het niet.
0: Dan moet je kamer hè. Ursula bhi bole kutki.
1: Ham kamti flat mein sut le. Tu jada flat mein sut le.
0: Ursula ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt utki. Nee, niet utki, kutki. Ah, hè. Flit
1: kon een dusser chij baloi.
0: Hamar muhammad is kan ik het verkeerd woorden likker ja. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jesse ki ik wil gabar hem parler over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jesse ki banana op heel, avocado op heel, groenten en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolivies producten, maar vriesproducten. Jada importeren hun in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws to dele aaj.
0: Gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuws. Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Toen niveau kuch uchaiga.
0: Suna, jane ke chahi, kitna hum log dheer importeren.
1: Dus, Suna, Nederland me kon je hovega. Nederland me hove droifi.
0: Ja.
1: Appel, peer.
0: Oira.
1: 10 go fruit hovega.
0: Oira.
1: De man hap next moro.
0: Next.
1: Amua jo nam khaili sabere, kaha se aile ba tu sochega?
0: Ii aile heiga Corsica.
1: Ananas, wa jo nam khaili ba ti kalnia, kaha se aile?
0: South America.
1: Bananua John Aile, kahan se Aile?
0: Zuid-Amerika.
1: Denk je dat in Nederland groeit?
0: Nee, natuurlijk
1: Nederland
0: niet.
1: Nederland meko Bakuana hovega, jaar.
0: Ik ook Bakuana
1: hovega. Aysan des mehem lok rehila.
0: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen. Ja,
1: maar importeren is goedkoop toch, voor ons?
0: Haan. Moeten hè?
1: Allee, ja, Nederland met paisa bharalba. Import kan lekker hoe ze Ecuador zijn. Dan krijg je een paar kilo
0: cocaïne.
1: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht wat met bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
0: Ab ham jani ki Nederland kahe ke na dhani hoi gele ga.
1: Jan gele to?
0: Ab jan gele.
1: Chori chapati mein mijn nummer 1.
0: Rafi bolle hè over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. Ay, die koffer, ja, die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Ademien, ben je
1: stress krijgt. Hama apan bat bataille. Go. Privé bat.
0: Ha, privé.
1: Bhaiya, bhaiyo, bhaino. Maaf kar diya main. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
0: Serieus, 32 kilo?
1: 32 kilo, hè, bhaiya.
0: Maar kun je toe lejaiga? 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
1: Lejaila or laila? Or Ecuador, zeg maar. Ai boy, nee.
0: Dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel dat mieke stress van maar ik 20 kilo zei, ja dan had jij een keer dit, dat, bla bla bla. Jij een touwleke van tevoren.
1: Zijn ik het naar Larai geweest, Lloyd? Mappe Schipholpe? Of Sandarijpe? Nee, dat gaat wel mee, dat is voor mijn moeder. Toen we in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
0: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ai. India, India de kakerega, Lloyd.
0: India kaker India.
1: India, wacht hier. Hamna maila beledigd kreeg koi kacha, dus ik moet het even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admire hega.
0: Ha.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jun dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook een economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaar staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in aanval op de derde.
0: Atja, dieren.
1: Duitsland kipietje had hij dega.
0: Ja, auto sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaaien. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik op barca macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, Bram, mooi zijn uitleg, kereltje. Echt waar.
0: Dan boleto, toch het je een dossier kreeg. Meervaart toe jurkel het, toch ik had geen kreeg.
1: Dossier kreeg. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
0: Suna, salwa bhar jayega. Hem gratis bolde die Aiken Mika.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali samanke,
0: paisa bhari periya. Voor de rest gratis.
1: Consult is gratis. Or Lloyd haat taki wa sab koi ke. Toe haat ke rekha taki hai Lloyd. Or bata ye sab koi ke. Ki okar haat me kon chili khalba.
0: Ja.
1: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
0: Ja.
1: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport. In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar hoe me ego Nederland jij jaga soms samen ke? Etieke des, toch?
0: Ja.
1: Jahan pe nummer 4-5 pe haiga o sport wa, kabhi kabhi Nederland se jij jaga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate? Hamna ni kon kon chit me ja, sab me slecht.
0: Ja, sab me slecht.
1: In denksport zijn ze nog oké.
0: Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Koi admi bole
0: o sport. Sport, hè?
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, ze zijn
1: toen
0: niet goed
1: in wielrennen. Toen India met de gelijk kon je racefiets. Toen heb je En die had ook geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus,
0: ja.
1: Keetje laat wegen, man, bij zich. Jonathan, ik heb kusje naar
0: je. Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan moet je ook hebben.
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. En die heb je verkeerd mee bijna, nee, normale bij zich. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of een auto.
0: Ja, maar geen fietsen, weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij je. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij zijn griep, vooral jongeren, bij zijn griep, jatra school.
0: Nee, Milon doet de jatra haar, levert haar op de fiets en zo.
1: Hoe je wel, levert haar. Maar later niet meer. Zo kun je brommer toch? Brom.
0: Kan die hier om de fiets die je zijn naam?
1: Zijn naam is Janneke bij zijn griep, laat we zijn. In die brandende zon.
0: Oké.
1: Alleen maar bakkernis.
0: Oh, haar hè? Ja, dat klopt.
1: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon. Hoe klopt dat, Sharon?
0: Klopt, Sharon.
1: Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
0: Nou,
1: asfalt. Toen zo tegen, Lloyd, die mensen, dus dat is wat naar Barca heen. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg. En dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
0: Zo.
1: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij Sigrid Akker, wielrennen gaat in.
1: Omdat 1,5 miljard aan Mieren heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
0: Behoordeel het niet.
1: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
0: En
1: India heeft mange manifesteerkeren op via sport.
0: Ja.
1: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
1: nou,
0: het
1: nee,
0: sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar tijdens zo'n week.
0: Ja.
1: Ik kon je dus daar niet naar fietsen krijgen. Natuurlijk, namelijk pak later op, maar die had niet in die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja.
1: Dus, en die met Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
0: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
1: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar dat staat India op 5. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Dan ben je in Japan of Duitsland. Je hebt hem nog een blakker. Dus dat komt eraan.
1: To patat kaiga.
0: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
1: Maar sunna, patat me, vind ik hoor, naarmate ik ouder word. Waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toen forever young wat, hè, Lloyd?
0: Ah, zeker,
1: maar
0: zeker.
1: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Een hele halve portie of een kwart.
0: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
1: Ik denk dat ik verzadigd ben.
0: Maar toen kon je wel
1: lobby
0: krijgen.
1: Ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobby karela bakwa. Bakwa kijk.
0: Maar hoezo?
1: Awara.
0: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die.
1: Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
0: Dus naarmate je ouder wordt.
1: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten, vind ik niet meer lekker. Ik ga ze killen, maar ik vind het niet lekker.
0: Oh.
1: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee.
0: Ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
1: Nou, dan heb jij een probleem nu. Want er komt slecht nieuws aan. Hè?
0: Er komt slecht
1: de
0: nieuws
1: zomer, De zomer was zo droog, Lloyd, in Nederland.
0: Kie patat,
1: in Europa,
0: kie,
1: maar zeker.
0: Kie aardappel, probleem.
1: Patatoorlog.
0: Zoen.
1: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
0: Omdat oogstwa kamtip halba.
1: Omdat oogstwa kamtip halba. Dus prijswa jaiga is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed. Ja. Ik ben voor kleinere porties trouwens.
0: Ja, maar je betaalt wel net zo
1: je betaalt hetzelfde.
0: Je betaalt hetzelfde, maar die portie wordt... Ja, dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan...
1: Krimflatie.
0: Maar hoe kan dat namelijk?
1: Zelfs patat met krimflatie.
0: Maar dat is toch erg. Hamlok begin van het jaar zei de van zoen. Toen ja, alu kin, alu sastaiga, wagara. Abtuwolehe krimflatie. We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
1: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
0: Aardappelen gratis met milen te gaan.
1: Ha, maar op aardappelkeprijs wat je hebt. Beter hem ook lelijk die ego vraagt waar kan het gaan lopen. Abbed dit hem ook maar.
0: Ja.
1: Als je in Amerika bent, JJ Galles, Amerika, toen ja, nee, hoe het is, leuk.
0: Ja.
1: Die porties zijn biggie. Cola is groot. Zo groot en refill gratis.
0: Ja, en ook persica.
1: Dus je eet en je drinkt, het naar heer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
1: Omdat portion. Hanto or portion barka hega.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je snack. Je wordt ermee dood.
0: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè? Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
1: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
0: Ja.
1: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, Lloyd. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik eigenlijk wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik bedoel ik.
0: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch? Die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
1: Maar prijs wat? Een kleine blik.
0: Ja.
1: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed kamtie. Dus dan denk je van ik koop toch die grote blik.
0: Ja.
1: Want kooi ze baatleben. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je.
0: Nee.
1: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
0: Ja, man. Nee. En dan denk cola.
1: Je
0: van...
1: Hè?
0: Ja, dus
1: herken je het?
0: Ja, dat vind ik wel lekker. Dus dat
1: maar op een petwa toetak.
0: Ja, maar petwa. En normaal, maar petwa normaal. Dus ja.
1: Toen vind ik het lekker.
0: Ja.
1: Hamme lage goed tweeling, maar je zei.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust eten.
1: Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kerkje zeggen?
1: Je moet voor de spiegel gaan staan.
0: Tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Ik dacht al je moet
1: voor de spiegel gaan staan en dan ga je 90 graden draaien.
0: 90 graden?
1: Je moet
0: graden.
1: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is hij. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
0: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar je Luca Berefi.
0: Ja. Zullen we wel op de met je toontje kon je checken? Dus ja, oké. Dan
1: zie je een hoedje. Dan strik je een hoedje.
0: Dus dan zie je je buik omvang dus.
1: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, ik val mee, man.
0: Ja.
1: He? Het valt nog mee allemaal.
0: Maar in draai
1: je 90 graden, denk je, Natamasa, je schrik van jezelf.
0: Bonnetje, ik had er ook wel bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
1: dus
0: elke dag lopen.
1: Dus wat dat wel kan voordeel mee, Baloid?
0: Ja.
1: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel, gezondheid gaat hij, patat wat short uit. Nou, omdat ook stwana mooier
0: halen. Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met alles moet je ook Tora zijn kijken, net dit zijn kijken. Want Hamlok biedt dan niet haaibaartitel. Dus wij willen, als we een bordje behaat Hamlok in Mielja, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
1: En dat is voor jezelf nog nooit. Doe appen over, maar die helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen. Ja. Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Nakker het dan?
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik wil op. Nooit. Dus maar bij jou is het heel normaal om 3 keer te vragen.
0: Nou ja, zeg 3 keer.
1: Atja, 2 keer. refill op refill. Kijk, maar daar zijn verschillen in.
0: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kijk wat banai lana.
0: Je doet maar nou eens.
1: Mooi.
0: Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Gyan Kebat Mokali, ook over gezondheid.
1: Goed Gyan Kebat, ja.
0: Ka makamti ka, dhena ka.
1: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
0: Ja.
1: Ego patat ki niye, doi jane khaiye om en masse. Agar hoi sake 3 go khaiye.
0: 3 go.
1: Tani se ka. Je bent al... Toke, ik wil hele patat naar hoef kijken.
0: Nou.
1: Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is. Hè?
0: Door de droogte.
1: Chota chota aardappel. Denk aan de boeren. Denk aan de boeren. Hè? Dus thorasse kan die krijgen. Trouwens...
0: Ja, bol.
1: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want ik heb niet gebar wat ik heb omgekeerd in China.
0: Gebar wat?
1: Europa... waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Peer Chinwa.
1: Rood je bericht van op eigen. Zo'n Amerika met kontje hobega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa, John Chachkarega. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Amloke Garme, ego dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
0: Nee.
1: Aan de hand doen? Nee. Ik wil mooie auto, sap kuch mooi hè. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wa, dhire phir normaliseer ho jayega.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer rede.
0: Ja.
1: Lloyd. Hè? Dus die elektrische auto doe je elektrisch aan mee, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook de prijs, ook de benzineprijs, op behouden is net zoveel als...
1: Oh, die subchitje wat Borhoa
0: karwaai.
1: Ook een naam badal deli, Borhoa mee.
0: Borhoa, maar het is een niet leuk. Het is niet een...
1: Sankal, hè.
0: Sankal. Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwaars doen zo'n nee, dit is een boerwaar ook, zo'n nee, dan kwaad ik niet, maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier is aan kalhol, ja, alleen.
1: Ah, maar die boerwaar wel paglaai, maar echt waar.
0: Paglaai.
1: Oké, hem loopt zoek alleen bhai.
0: Meneer.
1: Bhai se degradeer bhal meneer.
0: Meneer.
1: Ab degradeer bhal na boerwaar.
0: Boerwaar.
1: Oker baat hoiga crimineel. Oker baat hoiga chorwa.
0: Nee, chorwa, abhai is een chor hoiga.
1: हां मां हम लोग खतरप कर ला चीज बात धीरे-धीरे मां कई बार वो बखोना सैन यार भाई लगे हम लोग शुरू कर लिए
0: भाई से तू देख रहा देर हुई धीरे-धीरे कहां पहुंचेगा
1: मनेर हो गए मनेर हो गए मनेर के बाद अब हो गए बुढ़ाऊ मां दी बुढ़ाऊ दी स्टार्ट द हेल वर्ल्ड एक्ट वार इन
0: एलेंडे
1: इतना प्रॉब्लम है गा मेंसो कुन नीट रंड कोमे एनर्जी प्राइसेस एंड द होक प्रोडक्ट वर्ड द होक
0: मां एक जगह से सब चीज हो सब सा मेस्ट दिंग्स

0: Dit chap raha uit Amerika.
1: Oké, we gaan afsluiten nu.
0: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
1: Ja.
0: Chinese spionage. Toke chinoa ke oto na heto? Na. Toke na ega. Vijay keba.
1: Vijay keba, na?
0: Vijay heeft een hele... Een echte Chinees.
1: Ook het jij zou de hand rekenen, want je noemt van tevoren dik. Zeg ik, kakere, kanakere.
0: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitse rik auto maar, goed, Chinoa auto maar. Rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
1: Ja.
0: Een bom.
1: Oké, hoe snel weg, Peter, hij gaat ook stopken die opeens.
0: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
1: Een rijdende bom. Dus heb ik er wat op, hè?
0: सोच कितना बम है गा दिस वन कई को बीवाईडी चलेगा सीकर चलेगा मैंने कहा का ऐसा अलमल बम लोई थे
1: आया मैं ब्रांडवेर का सहने में एक चोर जाए चोरी करे Waarvoor
0: zou je... Ook geen chori kariga.
1: Maar koetje...
0: Ik ben normaal aan het mitro chori kariga looit.
1: Wat doe je in een brandweer...
0: Ik chori kariga.
1: Ik brandweer...
0: Een chor gaat chori doen.
1: Ja, maar waarom een brandweer kazerne?
0: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben... die zeer duur zijn, heel erg duur... maar heel erg goed zijn in hun werk... Dus kon hun kaarten ke chorwa ke baat
1: hoog. Oh, dus hoe kaarten gaat in de
0: situatie. Gereedschapua ke nodig waaba.
1: Ah,
0: en dat ligt voor het oprapen dan.
1: Ja.
0: Bam.
1: Ai, en het is... Maar ze chori kare, doe ze jaha chori kare gaat in. Hai boy.
0: U chori kare gereedschapua om chori te kunnen doen. Het is een gereedschap voor hun.
1: Ja.
0: Praxis met namile, u gereedschapua. Onato gamame, dus brandweer kassende me ligt het voor het oprapen.
1: Ja, dat is echt
0: een hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
1: Ja, 1 november Diwali.
0: 8 november ke Diwali rahiga.
1: Ja.
0: Ose pahile Navratri rahiga natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken van, kaise heetje joa precies.
1: Aha.
0: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
1: Doorgeven.
0: Jone dudhana rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jai aapan pandit se batia liye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij liba tibhi. Navratri rahiga isal. Sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober. Naumi rahiga. Dinedin. Uende goiga. En sabere dus in de ochtend, met vrat in de ochtend dus. Auro okar baat rahiga dushehra, Vijay Dashmi, jonke bolle lega loit. Oor rahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi, Navratri rahiga isal. En direct okar baat natuurlijk, 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch, tu aye, tu long ham loke saad mane ye. En, nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John haiga, John bhajan gawega, John mange ham loke Diwali optocht me mee chale.
1: Bhajan samaj.
0: Met sang of dans of dat soort dingen, hè. Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met zang. Hamlok geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen, of het een nari-samaj is. Iedereen, hamsap kooi ke niemand randela, om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, of kon groep toch heiga or keise, loop met ons mee. De Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari hovega, mooi se hovega, or mooi hamlok karija dire dire. Dus leef, doe mee met ons.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand Hega, vrouw, Hitkari Partijke, voorzitter.

0: Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
1: Nee, maar zeggen? Iedereen, niet alleen vrouwen. Iedereen, Lloyd. Wat ben je verkeerd, Boldiertje? Iedereen is uitgenodigd, was, maar ook de vrouwen. Ja. Ook de vrouwen, ja. Dus, kunnen lerken, kesamaat, kunnen school, kunnen basisschool. Ik weet het niet. Kon groep, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je autor had, maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
0: Zeker. Zeker.
1: हमने नहीं घंटी तो कहीं बजावे हमार खाती
0: मार मार कर घंटी ना बजावे तोर खाती घंटी ना बजा
1: हमार घंटी बज जाएगा तो उस उजाला के फेसबुक पाखी ना पे देख सकेगा लोइट
0: या
1: कि कब कौन ची होएगा एक पाकत एवंचेस दरबाई संजय जोधा
0: या
1: संजय मौसमी रहेगा बाई इंद्रोनील रहेगा बाई रविंद्र सिंह बेदी रहेगा दरबाई Satya Mata Dien Rehiga daarbij. Hoe gaaf, hoe leuk. Lloyd en Avishkar Orchestra Rehiga. Saaj or Sangeet per. Aur presentatie Rehiga Sudhir ke haat mein.
0: Ja.
1: Aur 1 november ke Rehiga. Amsterdam mein. Oto ke aavik chahiga. Khasin leker aie. Ladkan ke leke aie. Jone ladkan bhi in aanraking aave. Met onze cultuur. Met onze leuke dingen. Leke aie. Na gharre chord die speciale oproep.
0: Ja, ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kien ze krijgen.
1: Toen zei het al, aange kien niet, aange bij het hier.
0: Aange kien niet, aange
1: bij Lloyd, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
1: Bye.
0: Je had de kabel zo'n heer. Oejala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja me paas beje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Nee, niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Toen hamlok herhaal krijg je om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zeg hier.

Het is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kiff.
6: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. Er staan nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne Heij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. En er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervoud je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en cassave brood.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. En op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aap Se Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Head. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: तक यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS Stations weigerde posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. En 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bharmen sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फायर फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्ड वाइड ऑलवेज बाय यू फॉलो ons op Facebook Instagram and TikTok और check ons YouTube kanaal for meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio. Feel the energy.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

VIP-kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En uske baad Jabberjust Concert. Meervaart Lohanewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Udjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Udjala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Udjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Udjala Radio.
3: Udjala Radio, देश भर में तू जान है तो Udjala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Udjala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Udjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@udjala.nl.
3: Udjala Radio, raat door dien, 24 ghante lagataar, aap ke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange henga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Al aaska mausam kitna mooi mausam hai suno wala. Kan hier bhi mooi raha? Kan hier bhi itni garam hui raha? Aur aaj geweldig.

Thuis Keep Program, Coffee Chai mee, Hamlokja, Baard kunnen wel hebben. Vandaag is hij er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste keer, ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamse Maya Baard kreeg. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio Kazri, Peesh Kazri. Yeah, Shalom Darse, Bajan. Mijn hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heid, Jai Jai Ram.

welkom allemaal, laatjes. Mangerwerke, Sjaamke, programma. Koffie, chai, middagshow. Aapke waas de ham, peeskrijgen. Jaha per bij aap, hè. Jesse bij aap, hè. Waar je ook bent. Aap u jouw radio ko, zonderen, hè. Een hele fijne middag allemaal. Aaj mangerwerke, programma. Headlines, abhi adam je aanweeg, hè. हमने हाथ झुलाओ झुलाता आएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes, IKA-hoeien. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higga. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Hadden er niet te doen, begrijpen we? Kina, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Fries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine keer telkeer paisa jarge, waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Aram Sunre, Coffee Chai, Middag Show. Aram's programma, we hebben Anand Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय में शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में हैं हम हैं वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिन कोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont? Kan, hè? Kan, hè? Kan, hè? Dus ja. Je hebt trauma, toch? Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. Hè? Ik ga er gewoon van aan de horst kijken. Ujalan Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenin Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujalan's Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के

0: ademt. Ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er, je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Kees, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast hoor,
1: haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress?
1: Vakantiestress.
0: Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik stress, Hega? Vakantiestress.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen,
1: mensen,
0: hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Vakantiestress. Moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je terug.
1: Dat gaat dat of ook kon kamer mee wachten.
0: Ik heb dat.
1: Ik was stapel kam hoor je met je grote. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat is ook nooit goed, hè?
0: Maar kon stress al mooi, hè? Die vakantiestress of die vlieg terugreisstress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress al nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress. Hey,
0: vakantie, ja, dan ben je juist wel in een... In een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Ja, even... dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van... Oké, dan heb ik ietsje wat in. Die koffer moet ik nog inpakken. En
1: juist,
0: zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Banco Adorocha Liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt... dan moet je heel veel dingen opleveren... voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bhi to kachahi ga soche ke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: mee. Waar ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet... online, die kon vakantie jabe kan hapje. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zo dat je vakantiestress toch je hoedje hijgen, of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken of
1: vanaf
0: moment?
1: Dat moment? Vanaf dat moment dat jouw partner tegen jou zegt,
0: ga mijn vakantie met jij.
1: Ik wil op vakantie. Ga mijn toilet op vakantie. Vanaf dat moment klaar, schiet de stress erin. en dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk, hè?
0: Ja, dus
1: dan moet je ruimte vrij gaan maken. Dan moet je ruimte vrij gaan maken. En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online. Voor de eerste beste boeken.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst toen mang je jan kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi, hè. Prijs wel mooi, hè. Kina mooi, hè.
1: Dan ga je een beetje vergelijken,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé,
0: boeken lekker
1: naar je. Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt... Hè,
0: ja.
1: Moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor... Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat...
1: Maak een keuze.
0: Ja, ik wil dat je nu gaat... Toen je wel wat ja,
1: zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet die wat hoe hega.
1: Ik let op een larai hoe jij bijna, ja.
0: Serieus, om ik chuta-chuti bij hoe zeg ik, kabi-kabi.
1: Ah, ja, echt, ik denk, ja, ik kan je hoe hega, maar... Omdat ze niet...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik zei toen aan, tja, beschouw ik een beetje, Johanna. Ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Is een breuk. Is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
0: Dus ja, voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dat je van zo'n barisme hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je aan stress hebt.
1: Nee. Nee, dan is het nog leuk toch. Ah. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Luid. Ja. Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feiten. Als je in Nederland bent, hij
0: gaat.
1: Zijn naam is anti-stress, Bahamre Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur. Toen zei het al, manjana, bianker de kooi. Uw cultuur was minder stressvol. Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, Bahia. Je kunt niet zomaar een agenda een vergadering gaan verplaatsen. Kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen. Van waarom reageer je niet? Arib, heb je een kamer? Laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik. Of ik loop achter hoor, maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, hoor je het op Bulgarije.
0: Gaan Bulgarije? Nee.
1: Op Bulgarije. Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, tu soler krijgen, dus tu ik hele me beslist krijgen. Ja, er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mim Sukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende is dat
1: binnen 10 minuten erbij klaar.
0: Ja, maar
1: en dan voel je voldaan. Dan voel je voldaan.
0: Ja. Dan,
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, te stressen. Dat hoor maar niet girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Koffie is ook een belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Mee. Want iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Het geluid wel moeilijk, Toen
0: gantie bij jou, kun je een boekertje
1: kleren. Dat was een nep geluid. Wacht even, Sonia.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de nationale radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Hij komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma kaise bina koffie bina.
0: Pulauri
1: bina chutney kaise
0: bani. Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa? Pulauri bina
0: chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet, ja, ik weet
0: of,
1: het niet.
0: Of bedoel ik ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan. Maar je
1: eet het met ketchup, met niemand
0: ja,
1: matcha.
0: Oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulauri bina chutney. Je kunt eigenlijk liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja, kan ook
1: nog toch bij bara?
0: Zullen we nog even hier, pierse bano aipariga, hè?
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je. Er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat, of gewoon oor. Boy, te ietsje wakjalke, ietsje wakjalke. Kun je op een dawaai bulgele.
0: Ik wil een mooi onderzoek kersen. Vakantiestress kun je onderzoek kersen krijgen. Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveld onderzoek.
0: mooi,
1: doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: Promoveer
0: zo is het.
1: Barca datratu hoor.
0: Hoe ontkom je vakantiestress? Hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vanavond...
1: Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klik uit, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om een financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen het agressief met de luid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe jeham me belker hem terwijl op haar dat sarike. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je zeggen?
0: Kan je zeggen?
1: Ik ga een slap voorbeeld aan de. Dat let toe, na mooi presteren kregen. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen.
0: Ja.
1: Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt het over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven bij je.
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volkbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij
0: nee, natuurlijk dan gaan
1: we ook een chatra oorlogsmisdadiger hekken, Lloyd.
0: Ha. Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons maar kan we maar peren. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. We gaan Paramaribo met Machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger. Mosquita.
0: Mosquita, ook een mosquita. Maar Machi is anders toch?
1: Is wat anders.
0: Beide zijn vreselijk. Ik was een prikker, ik was een malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel mosquita?
0: Behoed, heer. Vooral admin John Hey, Nikeri, Koroni, Kiusse Bout, betaal ze kitna, mosquita. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John Toki Kati Gabi? Hoe noem je dat? Niet mosquita,
1: maar. Koroni, Nabati, Charlotte.
0: Maar die zijn
1: ook. Sarmaka,
0: Koroni, Nikeri, Medië. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Namaskito,
0: mosquito, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die.
1: Je hebt een heleboel varianten. Jij hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd. Man kon een deskundige zoenen, hoor je.
0: Ja.
1: Dus stuur ons even die
0: namen. Ja, Koroniaan of Nikeriaan, ja, dat weet je toch? Sahar wil kamdira, maar Sarmaka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Or pani dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen van je.
0: Dus,
1: hoe heet dat ding, joh?
0: Nee, maar deze was gevaarlijk. Deze was
1: die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Zeg, de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Nee, ik kan het iets wakker. Ik ben even de naam kwijt.
1: Abimili, toen... Lloyd, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmaka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet. Ze weten het al,
1: Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent
0: hoor.
1: In de stress. Rustig, Lloyd. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Tujan heb het op de voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig was.
1: Eigenlijk hebben ze te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij spijlim gebruiken, loop hier gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel gaat bestaan.
1: Sapkoi, Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, TikTok, Armenikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toro, bat jam trito se loit?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding, Mampira.
1: Mampira.
0: Mampira, die zijn de gevaarlijkste, ja.
1: Gutni, er is nog een naam hoor, ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustanieke naam, Piba. Gutni of Gutni?
0: Nou, Maaiveld onderzoek.
1: We gaan zo meteen hulp krijgen, let maar op. Oké, ik wil Hindustanieke naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die Mampira waren wel vervelend hoor, echt serieus. Die waren echt vervelend.
1: Ja, maar Hindustani me bhi ego naam ba chalo.
0: Ja, Hindustani me naam.
1: Jini che juan raha, bara vervelend raha.
0: Ja.
1: Maar tu hume aflai kar dewe ya, dus Mosquita loit.
0: Mosquita, ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha?
1: Kahan sa naam
0: hai? Nee, aap in Nederland bhi.
1: Kahe ke Nederland mein yaar
0: hum rehla wahan bhi bhi ek riba hai ga slow dega
1: to jungle mein rehna jungle mein mangal
0: dus to somero mein Nederland mein bhi kaule mosquito aur yaki mosquito je prikken krijgt, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe.
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer. Serieus? Nu niet meer.
1: Abham,
0: je bent echt een baby, man. Nee, je bent echt een baby. Nee, maar Abham, mosquito, want hamar dingen, bahar mein kani baar hai, dus ja,

0: beschermd.
1: Dus ja,
0: toch, kijk, Iron Dome toch? Iron Dome.
1: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
0: Zo nu wel een luidje door hier te lang, want die man heeft de Iron Dome. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil hoor. Iron Dome.
1: Ja,
0: Nee, maar in Suriname, hè, Lloyd, ging je ook met de flit. Met de flit werken.
1: Flit,
0: weet je wat een flit is?
1: Kon je flit, wat?
0: Ja, de Mia Kushna Janeyar. Hi, boy.
1: Wat is die flit ook alweer?
0: Was
1: dat iets om te spuiten of zo? Of
0: iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
1: Hoe kon je daar? Is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
0: dus
1: die?
0: Alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
1: Ja.
0: Dit is de ultieme test.
1: Ja.
0: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam niet alleen maar te zeggen. Tatu Bakraba, Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
1: Suna boitik het me, ham boitik me reti.
0: Juist boitik het me, Janik, wat een flit is.
1: Zijt, ja, Suna ham na janil. Ham na janil kochi jwacha.
0: Sunne walo. Priye sunne walo, bhaiyo bhaino. Deze man, Lloyd Mahabir. Uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
1: Ik kom
0: maar
1: uit Suriname.
0: Maar hij weet niet wat een flit is. Ik betwijfel of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
1: Ik weet echt niet, serieus.
0: Je weet niet wat een flit is?
1: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
0: weet
1: zoeken.
0: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
1: Ik weet het echt niet. Is het echt serieus? We praten nu over flit. Hè? Oké, ha.
0: Ja, zo is het. Je kan hem. Nee, we zijn de Suriname beland.
1: Ja, dus we zijn weer in Suriname.
0: In Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon.
1: Ik had
0: Moria mee, hamna niet kaap heilen, maar ik... Kuch kon het draad tot khulal ba.
1: Buddhi bharvast.
0: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven. Klaar.
1: Ja.
0: Iedermeer na jane pahile ke baad.
1: Schrijf wat je bhar ja hai. Tanji chahen ke kan je delete kere.
0: Dus jab ab aave maachi ke samai. Are maskita ke samai. In Suriname weet je dat tot. Laat ons 6 uur zeggen bijvoorbeeld. Hamwa dobiga. Aiga udhiaiga.
1: Ja.
0: Een paar uur lang koop jij, daarna gaat het weer liggen een beetje.
1: Ja.
0: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters. Je weet wat shutters zijn.
1: Ha, shutter, ham janila. Dat weet ik.
0: Ham sochi, ochi, dan moet je je shutters dichtmaken, dus je ramen dichtmaken.
1: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen hoor. Hey. Huh?
0: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen, 95% niet meer binnen kan komen.
1: Ah, dat is al behoorlijk veel, 95%.
0: Dat is wel goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
1: Ja.
0: Dus dan pak je een flit.
1: Een flit.
0: Je hebt geen Begon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Hamna niet middel welke naam kon je hier. Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
1: Ha.
0: En dan ga je dat ding...
1: Yeah.
0: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
1: Yeah.
0: Dus ik go koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
1: Yeah.
0: En dat vernevelt het.
1: Ah.
0: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
1: Maria,
0: die gaan dood.
1: Die gaan dood.
0: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
1: Ook zo heb je durk.
0: Dat houdt ze tegen.
1: Ja. Yeah.
0: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
1: Ja.
0: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer wat. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban kar je, sabs kuch ban kar je. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
1: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquito's.
0: Nee, niet op ook mensen. Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar Paglaya. Dus de 1 hour before, 2 hours before,

0: कर दिए सूते से पहले और 8 बजे जाइए सूते लोग तो dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
1: Oh ja.
0: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat denk ik aan nooit gezond zijn geweest.
1: Nee, nooit.
0: Oh, ik had zeg maar toe, ik zeg maar jullie nooit.
1: Oh, hamlok en moeriak graven, joh, ik had
0: hamlok flat geur, zei hamlok en moeriak graven. Nu weet ik het.
1: Ja.
0: Komt het door.
1: Daar komt het door.
0: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
1: Chidwakke naam heet Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
0: Kutki, juist.
1: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
0: Ja. Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
1: Ha, to Kutki bolere.
0: Ham boledre, toch?
1: Dekke, door moeriak ama, hè. Ursula bhi bole Kutki.
0: हम कम थी फ्लैट में सुट ली तू ज्यादा फ्लैट में सुट ले
1: Ursula, ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt Utki. Nee, niet Utki, Kutki. Ah, hè,
0: flit. Utki, kon een dusser chij baloi.
1: Hamar Muhammad, ik heb een verkeerde woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan hem praten over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banaan op heel, avocado op heel, groenten en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolie vriesproducten, maar vriesproducten. Jada importeren we in Nederland. Maar waarom?
0: सुनने वालों बड़ा बलांगरा एक न्यूज अच्छा दैट इज न्यूज फ्रॉम द डक कि बैतलहान से फ्रूट आवेगा बड़ा बहुत गंभीर न्यूज बाहर Ja, nooit we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka news to dele aaj.
1: Gekoeld, gekoeld.
0: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuw... Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Toen niveau kuch uscha hai ga,
1: lo. Suna, jane ke chahi, kitna hum log dheer importeren kregen.
0: Dus, Suna, Nederland mein kunchi hove ga. Nederland mein hove droifi.
1: Ja.
0: Appel, peer.
1: Oira.
0: Tien go fruit hovega.
1: Oira.
0: De man ab next moro.
1: Next.
0: Amua jo nam khaili sabere, kaha se aile ba tu sochega?
1: Aile hega Corsica.
0: Ananas wa jo nam khaili ba ti kalnia, kaha se aile?
1: South America.
0: Bananua jo nam aile, kaha se aile?
1: South America.
0: Denk je dat in Nederland groeit?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nederland mego bakwana hovega, jaar.
1: Ik go bakwana.
0: Als dan des me hem lok rehila.
1: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoorden dan voorheen. Ja,
0: maar importeren is goedkoop toch, voor ons?
1: Haan. Moeten
0: Arre ja, Nederland met paisa bharal ba. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
1: cocaïne.
0: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht waar me bhar dega bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
1: Ab ham jani ki Nederland kaha ki na dhani hoi gaya ga.
0: Jaan gele to?
1: Ab jaan gele.
0: Chori chapati me mijn nummer 1.
1: Rafi bole he over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. Ay, die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Adamina, ben je
0: stress krijgt. Hama apan bat batai. Ego. Prive i bat.
1: Ha, prive.
0: Bhaiya, bhaiyo, bhaino. Maaf kar diya me. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
1: Serieus, 32 kilo?
0: 32 kilo, hè, bhaiya.
1: Maar kunji tu leja haiga. 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
0: Leja ila o laila. O Ecuador zijn maila. Ai boy, nee.
1: Dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel dat mieke stress van maar ik 20 kilo zei, ja dan had jij een keer dit, dat, bla bla bla. Jij een touwleke van tevoren.
0: Zijn ik het naar larai geweest, leuk? Maar pe Schiphol pe, of Sanderij pe. Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toen appen we al in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
1: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
0: Ay, tro. India, India de kaker, Galoid.
1: India kaker, India.
0: India, wacht hier. Hamna maila beledigd kreeg ooit kacha, dus ik moet het even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admire hega.
1: Ha.
0: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
1: India me he.
0: India me ba.
1: Ja.
0: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook er economie, John Haiga.
1: Ja.
0: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
1: Ja.
0: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
1: Ja.
0: Hamrijan, Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
1: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
0: Nou ja, in aanval op de derde.
1: Acha, dieren.
0: Duitsland kapietje hier daar diga.
1: Auto sowieso.
0: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top drie meer diga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen, maar ze staan vierde volgens mij. Dus India ik op barca macht diga. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hey, Bram, mooi zijn uitleg, Kereltje. Echt waar.
1: Dan bolito, toch het dossier kerken. Meervaart toe jurkele torek aan het kerken.
0: Dossier kerken. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
1: Zona, salwa bhar jayega. Hem gratis bolde die Aiken Mikhatin.
0: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali samanke,
1: paisa bhar pe riya. For the rest, gratis.
0: Consult is gratis. Aur nooit haat taki hua, sab koi ke. Tu haat ke rekha taki hai loit, aur bata ye sab koi ke. Ki okar haat mein kaun chili khalba.
1: Ja.
0: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
1: Ja.
0: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport.
1: Sport.
0: In sport zijn ze echt heel slecht.
1: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
0: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar hoe me ego Nederland jij jaga soms samen ke? Etieke des, toch? Ja. Jahan pe nummer 4-5 pe haiga o sport wa, kabhi-kabhi Nederland se jij jaga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
1: Helemaal niet.
0: Judo, karate? Hamna ni kon kon chit meyar, sab me slecht.
1: Ja, sab me slecht.
0: In denksport zijn ze nog oké.
1: Ja.
0: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Koi admibole
1: sport. Oh, een sport. Sport, hè?
0: Maar het is een denksport.
1: Ja.
0: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nee, ze zijn
0: toen
1: niet
0: goed in wielrennen. Toen India met de glik kon je racefiets. Toen kwam je de India toen geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus,
1: ja.
0: Keet je laat wegen, man, bij zich. Jonathan, ik heb kusje naar
1: je. Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan moet je ook hebben.
0: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. India kan verkeer mee bijna een normale bij mensen klopt. Rijden door op een scooter of een brommertje of ja. Een auto.
1: Ja, maar geen weinig fietsen, inderdaad.
0: De hele fietscultuur is er niet bij je. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar admin noodgedwongen. Bij zijn griep, vooral jongeren, bij zijn griep, jatra school.
1: Nee. Pijlen, Milon, doetelen, jatra haar, leverkraten haar op de fiets en zo.
0: Oetje wel, leverkraten. Ja, maar ja. Later niet meer. Zo kun je brommer toch? Nee. Brom.
1: Kan die hier aan de fiets die zijn naam?
0: Zijn naam is Janneke bij zijn griep, laten we zijn. In die brandende zon.
1: Oké.
0: Alleen bakkernis.
1: Oh, haar, hè? Ja, dat klopt.
0: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon. Nee, klopt. Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, ja, toch?
1: Klopt.
0: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
1: Huh?
0: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
1: Nou,
0: asfalt. Toen zo tjega, Lloyd, die mensen, dus dat is wat naar Barca heiga. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg en dan wordt het in India georganiseerd, WK.
1: Ja.
0: En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd.
1: Ja.
0: En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
1: Zo.
0: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
1: Kan niet bij Sigrid Akker, wielrennen gaat in.
0: Omdat 1,5 miljard aan Mieren heen gaat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
1: Behoordeel het niet.
0: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
1: En
0: India afnek mange manifesteerkeren op via sport.
1: Ja.
0: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
1: Ja.
0: Dus ja, goede ontwikkeling.
1: Zeker goede ontwikkeling. Maar
0: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
1: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
0: nou,
1: het
0: nee,
1: sport?
0: Je gaat,
1: of,
0: alleen maar witte mensen zien fietsen daar
1: ja.
0: tijdens zo'n WK.
1: Ja.
0: Kon je de stadion naar fietsen kan gaan? Natuurlijk, namelijk pak later om, die mensen in geloof ik. In die brandende hitte. Maar gewoon cowboy bent je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Nou ja.
0: Dus, en die met Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
1: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
0: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar dat staat India op 5.
1: Hoisakega.
0: Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
1: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
0: To patat kaiga.
1: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
0: Masuna, patat me... Vind ik hoor, naarmate ik ouder word, waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe, forever young, wat hè, Lloyd?
1: Ah, zeker,
0: maar
1: zeker.
0: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
1: Oh, hoe kan dat?
0: Een hele halve portie of een kwart.
1: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
0: Ik denk dat ik verzadigd ben.
1: Maar toen kon je wel lobby
0: karriere. En ik denk dat patat mij heel snel verzadigd. Ham lobby karriere, bakwa. Bakwa kijken.
1: Maar hoezo,
0: awara, droifi.
1: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die...
0: ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
1: Dus naarmate je ouder wordt...
0: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten. Vind ik niet meer lekker. Ik ga ze kiezen, maar ik vind het niet lekker.
1: Oh.
0: Jam, ik kwart khalili, ada khalili, ben ik al klaar ermee.
1: Ik vind
0: het
1: patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
0: Nou, dan heb jij een probleem nu. Want
1: komt probleem.
0: Er komt slecht nieuws aan. Hè?
1: Er komt slecht
0: de
1: nieuws
0: zomer, De zomer was zo droog, Lloyd.
1: Huh.
0: In Nederland.
1: Kie patat,
0: in Europa,
1: kie,
0: maar zeker.
1: Kie aardappel. Probleem.
0: Patatoorlog, hoor. Patatoorlog.
1: Zoen.
0: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
1: Omdat oogstwa kamtip.
0: Omdat oogstwa kamtip halva. Dus prijswa jaiga is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed.
1: Ja.
0: Ik ben voor kleinere porties trouwens.
1: Ja, maar je betaalt wel net zo
0: veel. Je betaalt hetzelfde,
1: maar die portie wordt... Ja, dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan
0: peet weer krimflatie.
1: Krimflatie, maar hoe kan dat namelijk?
0: Zelfs patat met krimflatie.
1: Maar dat is toch erg. Hamlok, begin van het jaar zei de van zo'n... Trondja, alukin, alu sastahega, wagera. Abtubolehe, krimflatie. We gaan nu minder... We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
0: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
1: Aardappelen gratis met Milan te gaan.
0: Ha, maar op aardappelprijs wat je hebt, betreft hem ook lelijk die ik op vrachtwagen heb gehaald.
1: Ik heb een beetje
0: Is
1: groot.
0: Zo groot en refill gratis.
1: Ja, en persoonlijk.
0: Dus je eet en je drinkt het naar hier, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
0: Omdat portion. Hanto or portion barka hega.
1: Ja.
0: Ja, daar heb je snack. Je wordt ermee dood.
1: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè. Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
0: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
1: Ja.
0: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, Lloyd. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik dat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
1: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
0: Ja, maar waarom hang je kleine blik?
1: Dunner, die bedoel je waarschijnlijk.
0: Maar prijs zo, een kleine blik.
1: Ja.
0: ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed kamti haiga. Dus dan denk je van ik koop toch die grote blik.
1: Ja.
0: Want kooi ze baatleben. Maar wat gebeurt er? Kan wat je niet elke dag heb je iemand bij je.
1: Nee,
0: toch?
1: Nee.
0: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
1: Ja, man. Nee. En dan denk Nicola.
0: Je
1: van.
0: Hè?
1: Ja, dus
0: herken je het?
1: Ja, ik herken
0: het.
1: Mappa dat wel hem lopen, Kerila. Dus dat vind ik wel lekker. Dus dat,
0: maar van petwa-toetak, hè? Petwa-toetak.
1: Ja, maar petwa. Normaal, dus ja.
0: Toen vind ik het lekker.
1: Ja.
0: Hij me lekker goed tweeling, maar deze.
1: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust
0: eten. Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
1: Kan je ze testen, kerken zeggen?
0: Je moet voor de spiegel gaan staan.
1: En dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
0: Nee.
1: Ik dacht al
0: je moet voor de spiegel gaan staan
1: en
0: dan ga je 90 graden draaien.
1: 90 graden?
0: Je moet
1: graden.
0: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is Yoshi. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
1: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
0: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
1: Ja.
0: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar je Luca Berefi.
1: Ja. Zullen we ook toen samen zeggen dat je kon je checken? Dus ja, oké. Dan
0: zie je een hoedje. Dan strik je een hoedje.
1: Dus dan zie je je buik omvang dus.
0: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, hey, ik val mee, man.
1: Ja.
0: He? Het valt nog mee allemaal.
1: Maar in draai
0: je 90 graden, denk je, Tamasa, je schrik van jezelf.
1: Bonnetje, ik had er ook wel bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
0: dus
1: elke dag lopen.
0: Dus wat dat wel kan voordeel mee, Baloid?
1: Ja.
0: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
1: Alles.
0: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patatwa chota uit. Na omdat ook stwana mooi raakt.
1: Gezondheidstherapie, hè?
0: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
1: Ja, maar met alles moet je ook Tora zijn kijken. Net dit zijn kijken. Want hamlok biedt dan niet haaibaartitels. Dus wij willen, als we een bordje behaat hamlok in meel zijn, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
0: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe apen over, maar die helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
1: Ja.
0: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
1: Ja, natuurlijk. Het zal wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
0: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
1: Nakker het dan?
0: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik wil op. Nooit.
1: Dus
0: maar bij jou is het heel normaal om drie keer te vragen.
1: Nou ja, zeg drie keer.
0: Atja, twee keer. refill op refill. Kijk. Maar daar zijn verschillen in.
1: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet, je moet er wel van genieten. Hè?
0: Ah, zeker. Hamja, ga ik wel bij Nijlan.
1: Je doet me nou weer. Ai,
0: mooi. Hoi, tikken.
1: Ik ga die hoi, mooi. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid. Hè?
0: Dus portie baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
1: Ja.
0: Ego patat ki niye, doi jane khaiye om en mas. Agar hoi sake tien go khaiye.
1: Tien go.
0: Tani se kha. Je bent al, toke ego hele patat na hoef khaike.
1: Na.
0: Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
1: Denk aan andere mensen.
0: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
1: Door de droogte.
0: Chota chota aardappel. Denk aan de boeren, hè. Dus thoraz ik kan die krijgen. Trouwens.
1: Ja, bol.
0: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
1: Ja.
0: Want hem nee, niet gebar wat ik heb hem lukker op een kina.
1: Gebar wat?
0: Europa waarschuwt voor Chinese spionage.
1: Peer Chinois.
0: Rood je bericht gewoon op eigen. Zo'n Amerika met kontje hobbega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
1: Ja.
0: Het is echt irritant, joh.
1: Bout irritant, ja.
0: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Hamlokke ghar mein ego dieselauto bhi ba.
1: Ja.
0: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
1: Nee.
0: Aan de hand doen?
1: Nee.
0: Ik wil mooie auto, heb iets mooi. Hè? Dus dan denk je van, als je dieselprijs wat, dieren heb je normaliseerd. Ho,
1: ja.
0: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
1: Ja.
0: Dus dat ding is wel weer redden.
1: Ja.
0: Luid.
1: Ah.
0: Dus die elektrische auto doe je elektrisch aan mij volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
1: Ja.
0: Maar die diesel doet pijn hoor.
1: Het doet pijn, want ook er prijs, ook er benzineprijs, ook boter is net zoveel als...
0: Oh, die subtitie wat Burhoa
1: karwaai.
0: Ook een naam hem badal deli, Burhoa mij.
1: Burhoa, maar het is dan niet leuk. Het is niet,
0: Sankal hè.
1: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwa John Sune, dit naar boerwa ook, Sune, maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier is aan kalhol jagen.
0: Maar I boerwa wel paglaaien, maar echt waar.
1: Oké,
0: hem lukt zo ook alleen bhai ze, bhai.
1: Meneer.
0: Bhai ze degradeer bhal meneer.
1: Meneer.
0: Ab degradeer bhal na boerhau.
1: Boerhau.
0: Ook er baat hoiga crimineel. Ook er baat hoiga chorwa.
1: Nee, chorwa, abhanje, abhanje ze chorwa.
0: Ha, maar hem lukt getrapt karila, tje, je wat, dhere, dhere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar kijk waar we begonnen zijn, jaar. Bhai lagi hem lukt zo ook alleen.
1: Dus bhai ze tu degradeer hoi, dhere, dhere, kaha pahunchi ga.
0: Meneer hoige, meneer hoige. Meneer ke baat, ab hoige. Maar die boerhoud die stort de hele wereld echt waar in ellende.
1: Ellende.
0: Het is een probleem. Mensen kunnen niet rondkomen. Energieprijzen zijn te hoog. Producten worden te hoog.
1: Maar ik heb deze subtitels. Meeste dingen zijn deze hoog. Maar ja, goed.
0: Broua, ik naam van Badle Mangila Pira Chaloid. Chapraha.
1: Chapraha.
0: Die Chapraha uit Amerika.
1: Die Chapraha uit Amerika. We gaan afsluiten nu.
0: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
1: Ja.
0: Chinese spionage. Toch het Chinoise auto na het? Na. Toch een eigen. Vijay Keba.
1: Vijay Keba, hè?
0: Jij heeft een hele echte Chinese
1: leeftijd. Ook als jij zou de hand rekenen, want je noemt van tevoren dikse kakere, kanakere.
0: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitsrijk, wat dan maar, goed, Chinoak, wat dan maar. Rijd niet meer in die Chinese auto, want die Chinese auto kan een bom zijn.
1: Ja.
0: Een bom.
1: Oké,
0: een bom.
1: Hoe sneller weg, beetje lijkt het ook een stopker die opeens.
0: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
1: Een rijdende bom. Toen snap ik er wat op, hè?
0: Soort ket na bom hai ga this one. Kijk op BYD chalega, Seeker chalega, Benny Kaka. Het zijn allemaal bommen, luid.
1: Maar brandweerkazerne met ego chorja, chori kerel. Waarvoor zou je...
0: Ik ben normaal aan het metro chori kerega, luid.
1: Wat doe je in een brandweerkazerne?
0: Chor gaat chori doen.
1: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
0: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hoe kaart ik het chorwa ke baat.
1: Oh, dus hoe kaart ik gaat in dit
0: chorwa. Gereedschapwa ook in nodig waaba.
1: Ah,
0: en dat ligt voor het oprapen dan. Dus de mij wilde mij te kassaan toch, bam.
1: Ai, en het is... Maar ze chori kare, dus hij gaat chori kare gaat in. Hai boy.
0: Hoe chori kare gereedschapwa om chori te kunnen doen. Het is een gereedschap voor hun.
1: Ja.
0: Praxis met name leeuw gereedschapwa. Onato gamame, dus... Brandweerkazerne, me ligt het vol het oprapen. Het is echt een net hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
1: Ja, 1 november Diwali.
0: 8 november ke Diwali rahiga.
1: Ja.
0: Ose pahile Navratri hega natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken van, kaise heetje jua precies.
1: Uh-huh.
0: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
1: Doorgeven.
0: Jonet doet daarna rahe aapke pas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jai aapan pandit se batyaliye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Pooja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji, van priesterraad, van een, hè? Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits, die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij liba tibhi. Navratri rahiga isal, sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober, naumi rahiga. Dinedin, u einde hoiga. En sabere dus in de ochtend. Met vrut in de ochtend dus. Hè? और ओकर बात रहेगा दशहरा विजय दशमी जो उनके बोला रहेगा लोइत वो रहेगा 20 के ना अत बेइंदख फान द व्रत सबेरे दस 11 tot en met 20 oktober. Chota roep me hem het AD. Nauratri rehiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. Aartarik november ke rehiga Diwali. Beach me 1 november ke zondag ke din rehiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch. Tu aye. Tu long ham loke saad mane ye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. जोन हाईगा जोन भजन गावेगा जोन मांगे हम लोग के दिवाली अब तक में मई चले
1: भजन समाज
0: मैट मैट संग ऑफ डांस ऑफ दैट सॉर्ट डिंग है मेल्च आन लोप मैट ऑन्स मई मैट ऑन ढोलक मैट वट डन ओक मैट संग हम लोग खलौट से ती कर दे दैट वो टाइडेंस दो अब तक दैट कुन डून लोइट अल अल अल लोपन दोस हैं दैट वो खलौट हैबे म्यूजिक इंस्टॉलेशन एंड een paar mensen die dat zouden kunnen, of het een nari samaj is, iedereen, hem sapkoi ke niemand randela, om zich aan te melden bij Ujala. Info apenstaartje ujala.nl, ik een mail partijen, wie je bent, or kon groep toke hei gaur keise, loop met ons mee, de Diwali optocht zou super gaaf zijn, dat we dat nog groter maken, harbari zo wega, mooi se ho wega, or mooi hamlo karija dire dire. Dus leef, nou ja, doe mee met ons.
1: Ja,
0: Leut.
1: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuyana Anand Hega, vrouw Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
0: Nee, maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Leut. Wat ben je verkeerd, Boldiertje? Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen.
1: Ook de vrouwen, ja.
0: Dus kon een larkenke samaj hoi, kon een school hoi, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Kon groep hoi, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je utor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
1: Zeker. Zeker.
0: Hamna ni ghanti tu kahi bajave hamar khati
1: mama khati ghanti na bajave tor khati ghanti na bajave
0: hamar ghanti baj jayega to us ujala ke facebook pagina pe tu dekh sakega loit
1: ya
0: ki kab kon chi hoega ek pakat eventjes darbai sanjay jodha
1: ya
0: sanjay moushmi rahega bai indro neel rahega bai ravinder singh bedi rahega darbai satya mata din rahega darbai Hoe gaaf, hoe leuk. Leut, en Avishkar Orkestra rehiga saach or sangeet per. Aur presentatie rehiga Sudhir ke haat me.
1: Ja.
0: Aur 1 november ke rehiga Amsterdam me. Wat ook aavik chahiga. Gesin leker aie. Ladkan ke leke aie. Jonne ladkan bhi in aanraking aave. Met onze cultuur, met onze leuke dingen. Leke aie. Na ghare chord die. Speciale oproep.
1: Ja. Ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kienste kegen.
0: Toen zei het al, aange kien niet, aange bijt hier.
1: Aange kien niet, aange
0: bijt. Leuk, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: Bye.
1: Je had de gaven zo'n heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja me paas bezig. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Nee, niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Toen hamlok herhaal krijgen om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we jij hebben. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zijn hier.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

na 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna